Dat tot u brengt de Americano. Don't shoot. It's mine. The door is gonna open.